0: slecht. Wacht kinderen verdrinken. Als het komt, dan zijn we rijk. Welkom in de nieuwe wereld. Die vrede wordt geheten. Door wie niet kijkt. Door wie niet kijkt. De lucht is in taluus, rechtse politieke teugels. Brakke woorden om te kotsen, brakke woorden van verkeer. Wachten mensen tot de beesten, geloven rijkdom voor de bessen. Jij zit groen,
1: maar zij daar?
0: Voel het tot je met de rijf.
1: Ik

trek zich laag voor laag. Voel de boy op wachtenstraat. Begin gezicht, begin verhaal. Begin de roep van wild gewoon. Dat alles kan in dat gevoel. Welkom in een nieuwe wereld. Die niet is wat die schijnt. Niet vrede wordt geheten. Laat ons breken, laat ons winnen. Laat ons gans opnieuw beginnen. Tabla razen met de zin. We maken nieuwe zinnen. Als we potjes gaan betalen, gaan we ook de potjes breken. Vandaag is niks, vandaag slechts een teken. Als we worden uitgeknepen, gaan wij als West besteken. Welkom in het West, precies jaren uitgekeken. Als we worden uitgeknepen, gaan wij als West besteken. Welkom in het West, benest. Welkom in het West, benest. Welkom in het West, benest. Welkom in het West, benest. Welkom in het West, benest. Welkom in het West, benest. Welkom in het West, benest. Welkom in het West, benest. Welkom in het West, benest.